0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect.
1: Thuis in Midden-Gelderland.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Met Connect voel je je overal thuis. Yeah.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lange lente.
1: Voor dit de Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste korte file van de ochtendspits ontstaat, en dat is op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor Oosterbeek staat 3 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits is op gang gekomen in Gelderland. 2 files vallen op, de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Wallenooien 6 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt voor de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. Ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

In Arnhem staat Puk's Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Puk's Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Puk's vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het op de meeste plaatsen nog droog, maar in de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag in hoog tempo toe. De meeste neerslag zal in het midden van het land gaan vallen. In het westen en noorden blijft het vaker droog. Vanmiddag wordt het vrijwel overal fris en wisselvallig, met van tijd tot tijd lokaal enkele felle onweersbuien. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon, maar de bewolking houdt wel de overhand. De wind is over het algemeen matig, uit westelijke richtingen, en het wordt niet veel warmer dan een graad of 16. Vanavond vallen er eerst nog wat flinke buien, maar in de loop van de avond klaart het een beetje op. De neerslag trekt dan naar het oosten weg. Helemaal droog wordt het niet, vannacht blijft het lokaal van tijd tot tijd regenen. Het kwik daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen opnieuw regelmatig neerslag, vooral in het binnenland. Aan de kust is het een stuk droger en zijn er opklaringen. Morgenmiddag breekt ook in het binnenland geregeld de zon door. Bij weinig wind wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond en vrijdag opnieuw regelmatig buien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte dagelijkse files in Gelderland. Op de beginnende A15 Nijmegen richting Gorkum bij Wadenooijen 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 7 kilometer file met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten. Bird.

0: aandacht naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker, Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files deze ochtendspits in Gelderland. Tot beginnen de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Valburg en Ravenstein zo'n 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 348 Zutphen richting Deventer. Bij FC is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de N810 Zevenaar richting Duiven. Voor de aansluiting met de A12 3 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.
0: Een

Slagwerk Renkum organiseert op zaterdag 13 juni vanaf 14:30 een gratis zomershow in openluchttheater De Klaproos in Wolfhezen. De groep bestaat uit 12 drummers, waaronder jeugdleden, en verzorgt een interactieve voorstelling. Dirigent Anne-Jaap van Eersel viert deze zomer zijn 20-jarig jubileum bij de vereniging. Bij succes wil Slagwerk Renkum het evenement jaarlijks laten terugkeren. Het traditionele haringhappen in Babberich vindt dit jaar plaats op donderdag 18 juni in Cultuurhuis de Borg. Vanaf 19:30 zijn inwoners en belangstellenden welkom om de Hollandse nieuwe te proeven. Ook staat een glaasje korenwijn voor de liefhebbers klaar. Live muziek zorgt voor extra sfeer. De Borg is gevestigd aan het Baborgaplein in Babberich. Auto's, snelheid en racing. Op zaterdag 20 juni staat het Duivense winkelcentrum De Passage in het teken van de Formule 1. Het hoogtepunt van de dag is de indrukwekkende Carrera modelracebaan. De baan is voorzien van alles wat een echt circuit herkenbaar maakt. Tijdens het race-event kunnen bezoekers niet alleen de baan bekijken, maar ook deelnemen aan verschillende activiteiten. Het race-event in De Passage is van 10 uur tot 5 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits stelt in Gelderland niet al te veel voor. Er staan vooral wat dagelijkse files. Wat wel opvalt is de N348 Zutphen richting Deventer. Bij Epse is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een half uur vertraging. En de N810 Zevenaar richting Duiven. Bij de aansluiting met de A12 staat 4 kilometer file. En dat kost je 20 minuten. En dat komt door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 5:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker, Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Gelderland en 1 opvallende. En die staat op de N810 Zevenaar richting Duiven. Voor de aansluiting met de A12 zijn wegwerkzaamheden aan de gang en de vertraging is daar opgelopen tot 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het op de meeste plaatsen nog droog, maar in de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag in hoog tempo toe. De meeste neerslag zal in het midden van het land gaan vallen. In het westen en noorden blijft het vaker droog. Vanmiddag wordt het vrijwel overal fris en wisselvallig, met van tijd tot tijd lokaal enkele felle onweersbuien. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon, maar de bewolking houdt wel de overhand. De wind is over het algemeen matig uit westelijke richtingen en het wordt niet veel warmer dan een graad of 16. Vanavond vallen er eerst nog wat flinke buien, maar in de loop van de avond klaart het een beetje op. De neerslag trekt dan naar het oosten weg. Helemaal droog wordt het niet. Vannacht blijft het lokaal van tijd tot tijd regenen. Het kwik daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen opnieuw regelmatig neerslag, vooral in het binnenland. Aan de kust is het een stuk droger en zijn er opklaringen. Morgenmiddag breekt ook in het binnenland geregeld de zon door. Bij weinig wind wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond en vrijdag opnieuw regelmatig buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files in Gelderland zijn aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Je hebt hooguit nog zo'n 5 minuten op onthoud, zoals de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Voor Hattemerbroek 3 kilometer met zoals gezegd 5 minuten vertraging. Datzelfde geldt voor de A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor Tiel West 2 kilometer met zelfs een kleine 5 minuten vertraging nog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Middengrijp.

In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5 uur ben je welkom voor de inloop en om 6 uur begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4 uur. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radio nieuws.
6: Dit is Connect.
0: Een

0: Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugd Strijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.
2: 26.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de 3 ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste 2 weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Vanmiddag krijgen we met stapelwolken te maken. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuidoostelijk deel van het land vallen buien. Daarbij worden hagel, onweer en windstoten tot zo'n 60 km per uur niet uitgesloten. Bij een zuidwest tot naar west draaiende wind wordt het zo'n 17 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Ook vanavond en vannacht kunnen er hier en daar nog buien vallen. Het koelt in de nacht af naar een graad of 8. Morgen start de dag droog met wat zon, maar in het oosten van het land vallen later in de ochtend toch weer buien. Wat opvalt is dat ze minder pittig zijn dan de dagen ervoor. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een regengebied over het land. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek en het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag begint met neerslag, maar in de middag zal het weer verbeteren. De regen trekt weg en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Overdag tikt de thermometer de 18 tot 19 graden aan. Het waait wel stevig, waardoor het voor het gevoel wat frisser is. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A12 Arnhem richting Oberhausen is helemaal dicht tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Duitsland wordt omgeleid over de A18, N335 en de N812. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten. En dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio, en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. Het gaat om de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De extra reistijd is zo'n 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot-Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. Tegelijkertijd viel Oekraïne ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borkhoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt de uitspraak. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 4 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borg-Hoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag krijgen we met stapelwolken te maken. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuidoostelijk deel van het land vallen buien. Daarbij worden hagel, onweer en windstoten tot zo'n 60 km per uur niet uitgesloten. Bij een zuidwest tot naar west draaiende wind wordt het zo'n 17 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Ook vanavond en vannacht kunnen er hier en daar nog buien vallen. Het koelt in de nacht af naar een graad of 8. Morgen start de dag droog met wat zon, maar in het oosten van het land vallen later in de ochtend toch weer buien. Wat opvalt is dat ze minder pittig zijn dan de dagen ervoor. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een regengebied over het land. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek en het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag begint met neerslag, maar in de middag zal het weer verbeteren. De regen trekt weg en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Overdag tikt de thermometer de 18 tot 19 graden aan. Het waait wel stevig, waardoor het voor het gevoel wat frisser is. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.
5: Good job down
4: nice and easy.
5: Working

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten. Dit is Connect.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder Tennet meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een 40er, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een modderspoor op de weg. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Connect.

0: Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten, omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen, en dat gaat dan voor gebieden gelden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.
2: De grootste hit en classics.
1: Connect.
2: Dit is Connect.
3: Esta no es quiero el papá. Por su madre es que me pusieron. Yo creo que fue este. El que me puso.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jetten moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken: energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt de mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degene die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Een lekkere lange lente.

0: In Arnhem staat Pucks Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Pucks Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Pucks vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Premier Rob Jette vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag krijgen we met stapelwolken te maken. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuidoostelijk deel van het land vallen buien. Daarbij worden hagel, onweer en windstoten tot zo'n 60 km per uur niet uitgesloten. Bij een zuidwest tot naar west draaiende wind wordt het zo'n 17 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Ook vanavond en vannacht kunnen er hier en daar nog buien vallen. Het koelt in de nacht af naar 1 graad of 8. Morgen start de dag droog met wat zon, maar in het oosten van het land vallen later in de ochtend toch weer buien. Wat opvalt is dat ze minder pittig zijn dan de dagen ervoor. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een regengebied over het land. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek en het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag begint met neerslag, maar in de middag zal het weer verbeteren. De regen trekt weg en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Overdag tikt de thermometer de 18 tot 19 graden aan. Het waait wel stevig, waardoor het voor het gevoel wat frisser is. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio. Connect. Hier ben je thuis.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. Denk daarbij aan vrouwen die met een stalker te maken hebben, relatiemoeilijkheden hebben of die slachtoffer zouden kunnen worden van eerwraak. In Denemarken bestaat de mogelijkheid al wel dat vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te hebben. Justitieminister Van Weel onderzoekt of dit in Nederland ook tot de mogelijkheden kan behoren. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Na de mesaanval van een 30-jarige Soedanees die een 40er zwaar verwondde, ontstonden gewelddadige rellen in Belfast. Er werd brand gesticht en ook zou de veiligheid van mensen van buitenlandse komaf in het geding geweest zijn. Het geweld heeft het openbaar leven in de regio ontregeld. De eerste verdachte van de rellen, een 39-jarige man, moet vandaag al voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Volgens de VS was dit een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Tegen Fox News zei Trump dat hij mogelijk opdracht zal geven voor nieuwe aanvallen op bruggen en energiecentrales, omdat Iran maar niet opschiet. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Taylor laat weten dat het album een overkoepelend thema heeft, omdat het lijkt of de wereld op dit moment compleet gek geworden is. Het is gewoon afschuwelijk, er is veel krankzinnig geweld, aldus de Queen-drummer. Na het uitbrengen van het album gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam wordt het wat drukker op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat file tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens. Daar heb je 10 minuten oponthoud door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

Rojack. Ray Charles. Ja, dat is eigenlijk wel toepasselijk voor nu onderweg zo naar huis toe. Om ja, 4:02 zo'n beetje. Hit the Road Jack uit 1966 alweer. Ja, we gaan door naar zo'n heerlijke plaat uit 2022. Xomilieu met Multicolor. Zo'n heerlijk vrolijk plaatje omdat de zon buiten schijnt. Ja, als je het aan mij vraagt, het veertje is eigenlijk best wel lekker. Maar goed, je zit in de auto, dus je hebt er vrij weinig plezier van. Maar als je buiten bent, geniet je er wel van. Dit

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland staan voornamelijk files die een paar minuten vertraging opleveren. De A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Beest en knooppunt Del. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is de vertraging ook 5 minuten tussen de afrit Nijmegen en Malden. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Er ontstond discussie over de aanpak en de maatregelen die genomen moesten worden. Volgens Koolmees botste het tussen de ministers die het belang van de zorg voor ogen hadden en ministers die naar andere belangen keken. Koolmees verklaarde ook buikpijn te hebben gekregen van de invoering van de avondklok. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. De man vermoordde het dier op straat door het te schoppen en te slaan. Hij werd daarop gearresteerd en aangeklaagd door zijn ex-partner en verschillende dierenbeschermingsorganisaties. De man wordt beschuldigd van dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Spanje vallen aanvallen op huisdieren van partners onder afgeleid geweld. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Gelderland veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is het iets drukker tussen Arnhem en Duiven, want daar heb je bijna 10 minuten oponthoud. Net als op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen heb je 5 minuten oponthoud tussen knooppunt Del en Wadenoijen. En het rijdt langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. En ook daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Ook vanavond en vannacht kunnen er hier en daar nog buien vallen. Het koelt in de nacht af naar een graad of 8. Morgen start de dag droog met wat zon, maar in het oosten van het land vallen later in de ochtend toch weer buien. Wat opvalt is dat ze minder pittig zijn dan de dagen ervoor. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een regengebied over het land. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek en het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag begint met neerslag, maar in de middag zal het weer verbeteren. De regen trekt weg en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Overdag tikt de thermometer de 18 tot 19 graden aan. Het waait wel stevig, waardoor het voor het gevoel wat frisser is. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan anders op woensdag. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op een paar wegen is het wat drukker, zoals op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Net als op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder heb je op de A50 van Arnhem naar Os een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Je hebt ook een kwartier vertraging op de N325 vanuit Nijmegen. Het staat daar vast tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En op de N348 is het aansluiten van Deventer naar Zutphen. Tussen Eefde en Zutphen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amsterdamse politierechten acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, want het drukste moment van de spits is geweest. Je staat nog wel 10 minuten in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Op de A12 vanuit Arnhem heb je ook nog 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. En op de A50 is het nog druk van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Connect.

0: In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A12 rijdt het nog langzaam van Arnhem naar de Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en de grens. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect. I paid my dues.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

0: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10:00 vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Connect voel je je overal thuis.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege maanden.

Kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen ten noorden van München. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het wisselvallig. Vooral in het oosten en zuidoosten komen eerst nog stevige buien voor. Lokaal met onweer, hagel en flinke windstoten. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en ontbreekt zelfs af en toe nog even de zon door. Vannacht zijn er opklaringen, maar ook enkele buien mogelijk. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het noordoosten tot ongeveer 10 graden aan zee. Morgen begint met geregeld zon, al kan in het oosten nog een enkele bui vallen. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en later volgt een regengebied dat 's avonds over het land trekt. Het wordt fris voor juni met 17 tot 18 graden. De vrijdag verloopt grijs en nat, maar vanaf de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger met af en toe zon. Ook richting het weekend ziet het weerbeeld er beter uit. Er is nog kans op een enkele bui, maar droge perioden krijgen steeds vaker de overhand. En daarbij loopt ook de temperatuur op naar zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.
3: Dit is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect. Een lekkere lange lente. Connect.

0: Mel en Kim en Respectable hier op Connect. Woensdagavond.
1: Woensdagavond, is er weer tijd voor?
0: 8 uur geweest.
1: 8 uur, het is tijd voor de politiek.
0: De politiek.
1: Jongen. We hebben een best wel drukke agenda vanavond. We hebben wat gasten. We hebben wat gasten van, die zijn heel slim. Oh, van Wijs.
0: Oh, die zijn heel wijs. Ja,
1: heel wijs. Die kan alles vertellen vanavond. We hebben het ook nog even over het coalitieakkoord in Doesburg. Zijn ze er trouwens niet zo blij mee? De SP is niet zo blij. Er komt een wethouder bij. Terwijl ze toch wel, centen. Wie gaat het betalen? Ik heb geen idee. Zo'n wethoudertje, 3,5 ton per jaar.
0: Nou ja.
1: Of zo. Of Italiaanse lieren is dat, hè?
0: Ja, nee. Mag je.
1: We gaan ook nog even hebben over de stroperige asielprocedures in Arnhem. Want Marcouche is daar niet zo blij mee. Daar heeft een hele hoop gedoe mee met allerlei Syrische jongeren die daar het centrum niet zo denderend bevolken, om het dan maar te zeggen. En we hebben ook nog een heel klein stukje over Forum. We gaan kijken of we Wendy Lokhorslang aan de lijn kunnen krijgen vanavond.
0: Ik wil het straks met jou nog even hebben over twee supermarkten.
1: Twee supermarkten, oh jee, ja. Oh, onvoorstelbaar. 10% duurder wordt alles, hè?
0: Ja. Maar dat komt dadelijk nog wel.
1: Ik snap er niks van, want ik koop altijd maar voor €100.
0: Ja, krijg je steeds minder.
1: Nou, we gaan dat zien. Heb je nog een muziekje, John?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, The Weeknd en Take My Breath hier op Connect.

0: Connect verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek
1: Hallo.
0: En sport.
1: Ik zei stop.
0: Dit is Connect. Connect.
2: Gooi er een steen doorheen.
1: Nou, stop. Nou, stil.
2: Die lui willen iedere keer roepen dat ze voor Connect zijn.
1: Ja, ik snap er helemaal niks van.
2: Of een rare groep is dat, die lui die van Connect. Ik heb geen flauw idee. Je zou er niet bij willen horen. Oh nee, doen wij wel, hè?
1: Ja.
2: Wij horen er gewoon bij. Wie er ook bij horen vanavond, dat zijn onze gasten vanavond. Dat is Nanne van Dellen en Stijn Rijntjes. Een hele wijze partij uit Zevenaar, de firma Wijs. En dan niet met twee S'en, maar Wij zijn Zevenaar.
1: Ja.
2: Nanne, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Stijn, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: En de eerste vraag die we eigenlijk aan alle mensen stellen, hè, die hier bij ons voor het eerst in de studio zijn, als ze uit de politiek komen, in de trant van, ja, je kon zo goed leren en dan ben je in de politiek terechtgekomen. Hoe is zo verkeerd gegaan, Nanne? Hoe kan dat nou toch?
3: Nou, verkeerd is niet gegaan. Ik was vroeger buurman van Anja van Norel, ook wel een bekend persoon in de gemeente Zevenaar, in de politiek. En zij heeft mij ooit een keer gevraagd van, lijkt het je leuk om in de politiek mee te doen? Dus dat waren eigenlijk mijn eerste contacten met de politiek in Zevenaar. Het was vrij snel, nadat ik haar leren kennen, kreeg je de herindeling van de gemeente Angerlo met de gemeente Zevenaar. En in Zevenaar was toen gebruikelijk, zeg maar, dat alle verenigingen geprivatiseerd werden. En ik was toen, zat ik in het bestuur van de tennisvereniging en werd naar voren geschoven, zeg maar, om die privatisering te begeleiden. Waardoor ik ook echt in contact kwam met de politiek in Zevenaar. En vanuit die hoedanigheid door verschillende partijen gevraagd ben, goh, voel je er wat voor om de politiek in te gaan?
2: Oké.
3: Okay. Dus niet zozeer met school, puur toeval.
2: En dan in die politieke carrière ook nog een periode wethouder geweest, heb ik begrepen?
3: Klopt.
2: En hoe was dat? Want ja, dan ben je wethouder, dan zit je, zeg maar, aan de ene kant om het coalitieakkoord uit te voeren. En als je het niet goed doet, dan word je op de rug getikt door de verschillende fracties van de coalitie en de oppositie van, hey, waar ben je mee bezig? En nu zit je aan de andere kant. Hoe is dat?
3: Op zich is dat heel vreemd. Ik had zelf was ik mede-eigenaar van een financieel adviesbureau in Arnhem. Dus je bent er ook gewend dat je vrij snel je eigen beslissingen en dergelijke kunt nemen. In de politiek weet je dat gewoon alles langer duurt. Maar op het moment dat je wethouder bent, kom je erachter dat zaken nog veel langer duren. En dat de doorlooptijden ook nog gewoon veel langer zijn. Maar op zich verandert dat ook wel weer je beeld. Ik hoorde ook bij het type wat altijd dacht van, ja, ambtenaren die doen niet zoveel. Maar op het moment dat je binnen die organisatie loopt, zie je wel dat ze echt hard werken. Dat ze altijd voor je klaarstaan. Dus het is eigenlijk een hele leuke job. Je komt in contact met ontzettend veel mensen, ontzettend veel verenigingen, ontzettend veel bedrijven. Je bent eigenlijk van al het nieuws bij als eerste op de hoogte. Dus het is een hele zinvolle en leuke baan.
2: Ja, maar als wethouder was je, ik zou bijna zeggen, 24/7 in dienst.
3: Ja, 70, 80 uur per week draaide je wel. Maar wat ik net zei, ik had ook een eigen bedrijf. En dan draaide je ook 70, 80 uur. Dus daar veranderde
2: het wel heel veel in.
3: Dus dat was wel gewenning.
2: Zweet op druk was niks nieuws.
3: Dat was niet nieuw.
2: Dan hebben we ook nog even John. Hoor het, John? Nou, ik doe even uit het cellofaanpapiertje. Want we hebben er ook een, die is net nieuw uit de verpakking.
1: Ja,
2: dat is Stijn Rijntjes.
1: Ja, Stijn.
2: Stijn, goedenavond. Welkom.
4: Goedenavond.
2: Stijn, welkom op het politieke vlak. En ja, ik noem maar meteen de olifant in de kamer. Dat ging even apart, hè? Want mensen dachten van, hey, die gaat eerst bij dat lokaal belang. En toen opeens zat hij bij Wijs. Vertel even, heel kort, wat is er gebeurd?
4: Nou, ik zal me eerst even kort voorstellen.
2: Ja,
4: dat is altijd fijn,
2: hè?
4: Kijk, ik kom uit het mooie Herwen. Ik ben accountmanager. Ik zie een hele hoop van Nederland. Ik reis door Noord, Oost, Zuid, West Nederland. Eigenlijk bijna door heel Nederland. En dan kom je ook door een hele hoop gemeentes. En dan zie je echt wel, hè, wat voor verschillende in Nederland zijn. Politieke verschillen, maar ook qua bevolkingsdichtheid en andere vormen van verschillen. Kijk, en hoe kom je dan in die politiek beland? Door landelijke politieke interesses had ik altijd wel. Maar ik vind ook altijd, kijk, de jeugd, we willen wat. En we willen een mooie toekomst voor ons allemaal eigenlijk. En dan vind ik ook dat de jeugd daarbij een steentje bij moet dragen. Want uiteindelijk, ja, wie is de toekomst? Dat is de jeugd. En niet de 70-plussers die uiteindelijk in de politiek zitten. En wat is dan nou eigenlijk gebeurd? Kijk, je hoort altijd een hoop verhalen van mensen. En welk verhaal is nou waar? Ja, dat zeg ik altijd. Hè, dat laat ik altijd maar in het midden. En dan ga je zelf altijd bij. Toen ging ik zelf bij een politieke partij. En dan ga je ervan uit. Ga je altijd maar van het beste van de mensen uit. En uiteindelijk blijkt toch. Dingen die in het verleden zijn gebeurd, dat mensen daar niet van leren. En daar schrik je gewoon van. En dat er opmerkingen naar je gemaakt worden. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En na de verkiezingsuitslag werden dus opmerkingen naar mij gemaakt. Ja, dat kon gewoon niet door de beugel. En toen heb ik een wijs besluit, denk ik, genomen. En ja, voor mij zijn er nog veel meer geweest. Dus het is daar gewoon ja, een tiet van komen en een tiet van gaan.
1: Gewoon.
2: Ja, zo komt het. Ja, dat water is onder de brug door. En ik vind ook altijd, je moet vaak vooruitkijken. Niet achterom, want als je achterom kijkt, zie je alleen maar je eigen schaduw. Hè? Dat is het punt. Nou, wij gaan daar misschien straks...
1: Stop met die tegeltjeswijsheid.
2: Nee, ik heb erop gestudeerd.
1: Ja, dat weet ik.
2: Ik ben de hele week bezig. Denk van, heb ik een slimme opmerking maken?
1: Ja. Nou ja.
2: Ik heb er ook de tijd voor, hè?
1: Ja, klopt.
2: Hey, maar daar komen we misschien straks nog even terug. Want we willen met jullie eigenlijk over twee dingen hebben. Dat doen we na de muziek. We willen het even hebben over een motie of iets wat ingediend is door jou, Stijn, via Wijs, in het kader van de kermis. En de centjes die daarmee te maken hebben. En dan hebben we het over de kermis hier in de kernen. En straks, daarna, willen we ook nog even jullie als oppositiepartij even kort een beschouwing laten geven op het coalitieakkoord wat net droog is.
1: Maar eerst?

0: Imagine Dragons en Radioactive hier op Connect. Nou, radioactief zijn ze hier niet.
1: Nee, ze zijn niet radioactief. Als ik glimlach, dan komt er geen licht uit mijn tanden. Hé, John, wanneer ben je voor het laatst op de kermis geweest?
0: Nou ja, ik ben woonachtend in Dieren. Dus daar hebben we net kermis gehad.
1: Maar kermis, is dat bij jullie dan gewoon allemaal van die attracties van een tientje per ritje of zo?
0: Ja, zoiets is het ongeveer wel. Een tientje per ritje is het ongeveer wel geworden. Nee, ja, 4,5 euro ben je wel heel snel kwijt voor een ritje, inderdaad. Ja. Maar ja, je gaat toch met de kinderen, loop je een rondje, je doet een keer een rups. Je gaat een keer de botsautootjes in.
1: Maar goed,
0: rip uit je lijf.
1: Dat is kermis zoals jij het kent. Zoals ik het ook ken uit mijn oude grote...
0: Ja, en dan niet vergeten dat ik... mijn kinderen zijn nu op een leeftijd dat ze ook zelf kunnen gaan. Ja, en dan ben ik wel in de tent te vinden.
1: Ja, in de tent. Ja. Kijk, en dat is misschien wel aardig. Dat is een mooi bruggetje. Want wij hebben het over de kermis. En dan met name de kermis in de Liemerse gemeente. In de Liemerse dorpen. En die kermis, die buitenkermissen. Ja, dat is best wel een trucje om dat voor elkaar te krijgen. Stijn, jij hebt daarvoor wat opgezet. En je hebt gezegd van god, die buitenkermissen die zijn toch hartstikke belangrijk. En daar moeten we wat mee. Vertel.
2: Ja, kijk, je ziet de buitenkermis in de gemeente Zevenaar. Dat is echt wel een ding waar de leefbaarheid ontstaat, het leeft. Hè. Kijk, je ziet de kermis in Lobetolkamer Zevenaar. Die wordt georganiseerd door de gemeente zelf. Maar als je kijkt naar de andere kernen in de gemeente, ja, die organiseren organisatoren. Je hebt dan bijvoorbeeld het Oranje Comité of het Oranje Feest organiseert het. Of bepaalde schutterijen die kunnen het organiseren. Of een dorpsraad kan het ook organiseren, bij wijze van spreken. Maar je ziet toch dat er een groot pijnpunt ligt. En een financieel pijnpunt ook wel. Dat er heel veel kernen eigenlijk financieel niet ondersteund worden bij het organiseren van de buitenkermis. Terwijl de gemeente Zevenaar dat wel doet. In Zevenaar zelf en in Lobet. En ook, ja, het is natuurlijk een bekend verhaal. Ook daar bij de organisatoren stijgen ook de kosten. En je ziet in steeds meer dorpen steeds meer verdwijnen. Dus je moet denken aan de voetbalvereniging die verdwijnt, de handbalvereniging, de basisschool, de kerk die verdwijnt. Dus verdwijnt steeds meer. En we hebben gezegd, nou moet nou de buitenkermis het volgende zijn wat verdwijnt. En het is ook niet nieuw, hè, waar we het over hebben. Hier wordt al heel lang over gesproken, over de buitenkermis. Met de organisatoren, met de gemeente. Er wordt al jarenlang over gepraat. En er wordt maar gepraat. En er worden heel veel notules gemaakt. Maar er komt maar geen start zijn van iedereen begrijpt elkaar. En nu is de maat gewoon een beetje vol. We zeggen nu is het tijd voor actie. Want dadelijk verdwijnt gewoon de buitenkermis een aantal dorpen. En dat moeten we voorkomen.
1: Even die buitenkermis, hè, voor de luisteraars in het grootstedelijke gebied. Wij zenden uit van Renkum tot en met Spijk. Nou, dan zullen de mensen in Spijk de buitenkermis nog wel een beetje kennen. Maar de mensen in Arnhem, ja, de buitenkermis. Wat is zo'n buitenkermis? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, het is natuurlijk geen Tilburg waar we natuurlijk ons in begeven. Maar het is een buitenkermis, een gemiddelde buitenkermis moet je zien. Er staat een botsauto staande. Wij noemen dat dan een draaimolen. Die staat dus een draaimolen staat. Een goktent, een schiettent, een frietkraam, een snoepkraam. En een draaimolen. Dat is eigenlijk een beetje een gemiddelde buitenkermis. Maar goed, je ziet toch al dat sommige dorpen al de botswagens niet meer kunnen betalen. Want vroeger de exploitanten moesten geld betalen om er komen te staan. Maar tegenwoordig is het andersom. Ze vragen geld om überhaupt te komen. Ja. En dat is dus echt wel een probleem.
0: Het probleem is toch als de botsauto's verdwijnen. En ja, achter de botsauto's gebeurt het toch allemaal?
2: Ja, wat daar gebeurt er
0: laten we... laten we maar even midden liggen. Maar ja, het wordt wel vaak zo gezegd. Van ja, achter de botsauto's gebeurt het.
1: Ja, John, want dat sluit dan aardig aan. Want in jullie voorstel schrijft Nanna van Delle, die hier rood schrijft. Hij zegt, deze kermissen zijn veel meer dan een evenement. Het zijn momenten waarop dorpen samenkomen. Hier ontmoeten mensen elkaar, ontstaan verbindingen. Blijven tradities levend. En dat moeten we koesteren. Al dan niet achter de botauto's.
0: Punt.
1: Nanna, vertel.
3: Nou, er valt heel weinig om toe te voegen wat je voorleest. Je geeft eigenlijk best al argumenten aan.
1: Ja.
3: Maar wat wel eens vergeten wordt, vaak wordt gezien van kermis is een kostenpost. Maar dat is natuurlijk niet alleen. Het heeft ook een enorme verbindende factor. Wat Stijn net ook al aangaf, het is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid, met name ook in de kleine kernen. Wat ook wel eens vergeten wordt, is dat natuurlijk een kermis vaak ook wel mensen van buitenaf aantrekt. Dus van buiten het eigen dorp. Ja, en die mensen blijven achteraf ook hangen. Die nemen ook een borreltje, die gaan ook ergens eten, die gaan ook ergens boodschappen doen. Dus daar profiteer je ook van mee. Hè? Dus het maatschappelijke bijdrage die eruit komt, die moet je eigenlijk ook meenemen in het wegen van die kosten. En dan kan het best wel eens zijn dat de maatschappelijke meerwaarde van een kermis uiteindelijk veel groter is dan die paar duizend euro die wij nu eigenlijk vragen per ondersteunend comité.
1: Goed, nou, over dat concrete voorstel gaan we het zo even hebben. Over de inhoud daarvan en hoe jullie dat voorstellen.

0: feesttent.
1: Het is een feestje.
2: Ja, als je het over kermis hebt, dan moet de feesttent niet ontbreken.
3: Uitstekend nummer, wat erbij past. Even, Stijn, jullie voorstel. Wat houdt het concreet in?
4: Nou, het voorstel is eigenlijk puur dat de buitenkermissen een bedrag krijgen om... Of de organisatoren van de buitenkermis het bedrag krijgen om te besteden aan de buitenkermis. En dan gaat het puur om de organisatoren en alle kernen van onze gemeente Zevenaar, met uitzondering van Lobe, Tolkamer en Zevenaar, omdat die al geholpen worden door de gemeente Zevenaar. En dat is eigenlijk concreet het voorstel. En met de bedoeling om die buitenkermis in stand te houden, want zoals je net ook al het liedje hoorde, iedereen kent iedereen en het hele dorp die kijkt er altijd naar uit. Je leeft er naartoe naar de buitenkermis. Dus dat is heel kort in de notendop ons voorstel.
3: Okay, maar dan praten we over de 10 dorpskernen. Aard, Angerlo, Babberich, Giesbeek, Herwen, Latem, Oud-Zevenaar, Ooi, Pannerden en Spijk.
4: Ja.
3: Dat zijn eigenlijk de dingen. Nu is het zo dat heel veel mensen, en een aantal luisteraars zullen er ook misschien denken, ja, maar we geven kermis. Kermis hebben daar toch ook de schutterij. Dat is toch één ding. Kermis en schutterij. En dat is één keer per jaar een groot feest. Of is dat iets heel anders?
4: Nou ja, kijk, je ziet in heel veel dorpskernen dat inderdaad, wat je zegt, de schutterij het organiseert. Maar goed, je hebt ook een dorpskern waar het Oranje Comité het organiseert. Maar goed, het kan ook natuurlijk de dorpsraad zijn die het organiseert. Dus wat je daar zegt, klopt inderdaad wel. Maar goed, wie het uiteindelijk organiseert, maakt niet uit. Ze zitten met de kosten. Dat is het hele probleem. Ze zitten met de kosten die ze moeten betalen. Dat is het eigenlijk.
3: Ja, en nu zullen een aantal mensen zeggen, ja, leuk, lief en aardig, Stijn, maar we hebben heel veel dingen. We hebben een voedselbank, we hebben nog heel veel andere organisaties die geld moeten hebben. Ja, weet je, zo'n kermis, weet je, maak dan een biertje in plaats van 3 euro, maak een 3,20 en dus het geld ook binnen. Want dat hele, zoals heel veel mensen zullen zeggen, dat grapje gaat toch aardig wat kosten dan op de gemeentebegroting? Hoeveel geld gaat het?
4: Nou, ik denk, kijk, 2000 euro per kern op een gemeentelijke begroting is toch wel relatief laag, hè? Laten we eerlijk zijn. Kijk, en wat Nanne net ook al aangaf, omdat de leefbaarheid in stand houden in zo'n dorp, waar praten we dan uiteindelijk over?
3: Ja, nee, ik bedoel, ik zou me kunnen voorstellen, sommige mensen zeggen, ja, 2000 euro lijkt op de gemeentebegroting niet veel. Maar je zult een sportvereniging zijn in Herwen en denken, ja, wij moeten de kluzen huren. Dat kost ons ook klauwen geld. Geef ons maar wat extra geld.
5: Dat ligt denk ik iets genuanceerder. Het gekke is, als je het over kermis hebt, dan komen dit soort vragen naar voren. Dat ze zeggen, het kost geld. Maar op het moment dat jij iets cultureel sponsort, of je sponsort de sportvereniging, gaat het eigenlijk veel makkelijker. Dan heb je deze discussies niet. Dus het is eigenlijk heel raar dat die discussie überhaupt ontstaat. Want dit is in feite ook gewoon een cultureel goed. Sterker nog, het is zelfs cultureel erfgoed. Waarmee het ministerie ook gewoon aangegeven heeft hoe belangrijk het is om de cultuur van kermis in stand te houden.
3: Ja, want daar was mijn vraag
5: op gericht. Daar draait het eigenlijk om.
3: Precies, want voor alle duidelijkheid, dat voor de meeste luisteraars, want daar dat ik even begon met de introductie van John en mij in Arnhem, kermis in de kernen is duidelijk een ander verhaal dan kermis in de meeste grote steden.
4: Ja. Ja, kijk, naar grote steden, daar gaat iedereen natuurlijk in de... Ook in de attracties, er gebeurt in de dorpen ook. Maar er komen praatjes voorbij wat de afgelopen jaren gebeurd is. Mensen kennen elkaar. Wat we net in het liedje ook al hoorden. Hè? Echt, ons kent ons. Iedereen kent elkaar. En mensen maken die voortuintjes netjes. Kopen nieuwe kleding. Gaan bij elkaar eten. En gaan dan gezamenlijk met z'n allen naar de kermis. Het is echt gewoon een soort van dorpsuitje.
3: Ja, die historie van de kermis. Hè, want dat is wel interessant. Komt die nou een beetje uit de agrarische hoek? Dat de mensen die vroeger in de agrarische hoek werkten, dat die op een bepaald moment een momentje hadden van vrij tussen de lente en de oogst in? Of is dat een fabeltje?
5: Het gaat veel verder terug. Het komt zelfs uit de periode van de middeleeuwen. En het komt eigenlijk vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, die dat op een gegeven moment georganiseerd heeft. En dat heeft ook nog wel tot problemen geleid met de andere geloofsgemeenschappen, waardoor het ook wel een periode weer wat minder aanwezig geweest is. Maar daar heeft het mee te maken. Dus dat is ook de oorsprong dat het, waar de kermissen van hun oorsprong eigenlijk in kennen.
3: Ja, dus de kans dat we Paus Leo binnenkort op de kermis in Herwen zien, is dan best wel aanwezig.
4: Nou, we nodigen hem van harte uit in het mooie Herwen. Hij is van harte welkom.
3: Paus Leo met de Pausmobiel door Herwen. Ja. Langs Sporthal de Kluze. Hè? Ja. En ja, dan kan u ook nog even over de Polderdijk en over de Ringdam. Bij de Ringdam moet u oppassen, want de Ringdam in Herwen moet je aan het einde draaien. Weet ik toevallig. Heb ik heel lang geleden gewoond. Maar ja, dat is een heel ander verhaal.
6: Ja, je dwaalt af.
3: Ik dwaal af. Muziek.

0: Nicki Minaj en Justin Bieber, Beauty and a Beat.
1: Goed, we gaan even het stukje rond de kermis afronden, Stijn.
0: Het laatste rondje, de kermis.
1: Ja, oh, wat leuk, jongen. Die kan erop, tegeltje. Ja, je gaat mij niet imiteren. Dat vind ik uitermate irritant.
0: Oh, goed.
1: Dat maakt niet uit. Wij praten er straks wel even over. Ik pak de verbandkist er voorbij. Maar goed, Stijn, dit is nu een voorstel. Hoe heet dat dan in jullie termen in de gemeenteraad? Hoe heet zo'n voorstel nu?
2: Ja, wat we nu eigenlijk voor ons hebben liggen is eigenlijk een motie. En hebben we naar alle partijen eigenlijk gestuurd. En dan kunnen we nu nog even naar kijken wat we ervan vinden. En met vragen komen eventueel.
1: Oké, en zo, hoe werkt dat even voor onze luisteraars? Zo'n motie die wordt dan ingediend namens jullie partij. En dan wordt die in stemming gebracht? Of hoe is zo'n vervolgtraject dan?
2: Ja, eigenlijk zeg je dat bijna helemaal juist.
1: Ja.
2: Of heb je nog een aanvulling, Nanne?
3: Wat je doet, het is Stijn die introduceert eerst de motie van waarom we hem uitgebracht hebben. Mm-hmm. Dus het zal een hele korte samenvatting zijn van wat wij hier besproken hebben. Vervolgens krijgen dan andere fracties de kans om daar nog verdiepende vragen op in te stellen richting Stijn van het hoe en waarom. Maar misschien ook wel om de motivatie om te zeggen, goh, we steunen de motie, we vinden het een goed uitgangspunt. Op het moment dat dan alle argumenten uitgewisseld zijn, dan komt er uiteindelijk die stemming waar je net naar verwees. En bij een meerderheid dan van stemmen die aangenomen wordt, is die aangenomen. En dan moet het college hem ook uitvoeren. Het
1: college moet hem uitvoeren?
3: Ja, in de basis mag een college ook een motie naast zich neerleggen. Want als die niet uitvoerbaar is, maar je maakt mij niet wijs dat deze motie niet uitvoerbaar zou zijn.
1: Oké. Dus heel simpel. Stijn, jullie geven aan vanuit Wijs. Wij willen graag €20.000 ter beschikking stellen van de 10 kernen om die buitenkermis door te laten gaan. De organisatoren krijgen dat geld om te besteden aan de kermis. Ik neem aan dat jullie ook wel even meekijken wat er met dat geld gebeurt. Dus het is een kwestie van hier heb je €2.000 en succes ermee.
2: Nou kijk, het geldbedrag is natuurlijk ook een ding. Hè? Wat is nou een realistisch geldbedrag? Mm-hmm. Dus Jelle Huge en ik zijn met heel veel organisatoren in gesprek geweest van nou, wat is nou een realistisch bedrag? Wat zijn nou precies de tekorten? En daar aan deze hand hebben we zijn we bij dit bedrag uitgekomen. Natuurlijk moet er natuurlijk wat toezicht op gehouden worden. Mm-hmm. Maar
3: uiteindelijk moet iedereen die subsidie ontvangen van de gemeente, moet daar verantwoording
1: voor hebben. Voor alle duidelijkheid, het is dus een subsidie.
3: Het is een subsidie.
1: Een subsidie blijft gevolgd worden. Dus op het moment dat mensen zeggen, ja, er wordt even met alle respect €20.000 over de balk gelazerd. Sommige mensen zien dat misschien zo. Gefeliciteerd, ik wil het ook wel hebben. Nee, het is een subsidie. Die wordt gevolgd en wordt gekeken wat er met het geld gedaan wordt. Nou, laat ons even weten dat als die wordt aangenomen, dan kunnen wij even hier de klok luiden. En dan gaan wij, John, al die kermissen even af. Om te constateren of inderdaad die prijs van dat biertje hetzelfde gebleven is vorig jaar vanwege de subsidie, toch?
0: Oh, dat vind ik een hele goeie. Ja, ik ga mee bier drinken. Ja, is goed.
1: Oké.
0: Okay. Teken ik voor.
1: Trouwens, we hebben het al een beetje gehad over de coalitie en over de gemeenteraad. Er is een nieuwe gemeenteraad. Er is een nieuwe coalitie. Er zijn nieuwe wethouders. Er is een coalitieakkoord. Daar gaan we zo direct nog even met Nanne over praten, want die heeft er wel verstand van, denk ik.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Hij zit hier niet voor niks, toch?
1: Nee, ik denk het ook. Als hij er is, dan is hij er.
0: Dan is hij er, ja.
1: Maar hij is en wethouder geweest en gemeenteraadslid. Dus hij kent alle kanten. Hij kent de dark side en hij kent de goede side.
0: We gaan niet weer naar Star Wars, hè?
1: Dacht het niet.

0: U2 en Mysterious Ways hier op Connect.
1: Mysterious Ways. Nou, John, weet je, dat sluit eigenlijk ook wel aan bij dat coalitieakkoord in Zevenaar. Ik heb daar als niet-politicus even doorheen gebladerd. Nou, zo'n 26 pagina's, dat vind ik niet zoveel, maar goed. En als je dan dat leest, dan staat eigenlijk niet hele nieuwe dingen in. Hè? Het is een beetje opgedeeld in teksten. Wat willen we? Wat doen we? En als je dan gaat lezen wat er daadwerkelijk gedaan wordt, dan blijft dat een beetje wollige vraag. En het lijkt er wel op alsof de vorige coalitie, het vorige, eigenlijk niks gedaan heeft. Dat eigenlijk alles nog moet worden afgerond, of daar komen we nog op terug. Nu zit hier Nanna van Dellen. Nanna, jij zit in de oppositie namens Wijs. Jullie hebben dat coalitieakkoord natuurlijk ook uitgeplozen. Wat is jullie eerste indruk?
2: Ik denk dat wij qua conclusie wel bijna hetzelfde hebben als zoals jij het samenvat. Het is een coalitieakkoord. Is daar eigenlijk gewoon een voortzetting van het coalitieakkoord wat we de vorige periode gehad hebben. Er staat weinig nieuws in. En men gaat door met bouwen, men gaat door met scholen. Maar wat er overduidelijk uit blijkt is dat de gemeente financieel onder druk staat. Je ziet bij alles van, we willen wel van alles, maar er moeten wel financiële middelen zijn. Nou, we weten ook met z'n allen dat er nog heel veel bezuinigd moet worden. Want dat is wel opgenomen in de begroting. Maar een groot deel van de bezuinigingen, met name in het sociaal domein, moeten nog gerealiseerd worden. Dus dat zet de druk er ook op. Je weet natuurlijk nog niet hoeveel geld je vanuit Den Haag krijgt. Want de meicirculaire is er nog niet in verwerkt. En dat is altijd het moment van de gemeente. Of je weet als je de komende jaren ook extra geld krijgt, ja of nee. Dus maar die cijfers die zijn nog niet bekend. Dus dat maakt het ook wat moeilijker, denk ik, om het plan concreet te maken. Wat je ook ziet is dat het beleidsarm is. Je ziet niks terug van dit willen we echt nieuw doen. Het is voortzetting van het bestaande beleid. Dus nieuws zit er niet in. Maar je ziet ook dat heel veel dingen doorgeschoven worden naar het moment waarop de coalitie verwacht dat de fusiedatum bereikt zal worden. 1-1-29. Ja, mijn ervaring is dat er in een beleidsarme periode over het algemeen, het is going concern werk. Hè? Dus het is niet dat je dan overmatig druk bent. Wat er dan wel heel erg in opvalt is wel dat het aantal wethouders wel is uitgebreid. Maar daar zullen we morgen naar vragen of wat daar dan de reden van geweest is. Want dat vind ik wel een onlogisch op het moment dat je zegt, we moeten eigenlijk elke cent omdraaien om keuzes te maken. Welk beleid we willen voeren en waar we dan ook maar de voorrang aan geven. Maar je gaat op voorhand wel het aantal wethouders uitbreiden. Dat vind ik vreemd.
3: Ja, is ook zeker vreemd. Maar wat mij dan opvalt, hè, uit dat coalitieakkoord is het feit van, hè, we gaan eigenlijk op dezelfde koers verder. Hè, niet concreets nieuws erin. Ja, heeft dat niet te maken met het feit dat we over een aantal jaar toch weer terug naar het stemhokje moeten voor de nieuwe Liemerse gemeente? Dat men daar zoiets heeft van, ja, we kunnen hier nu wel wat nieuws beloven, maar dat kunnen we al niet waarmaken.
2: Nou, je moet natuurlijk na elke periode moet je terug naar het stemhokje. Hè? 1 keer in de 4 jaar, alleen nu gaat het een jaartje eerder. Ja. Dus ik denk niet dat dat echt de reden moet zijn dat je zegt van, goh, er is weinig te doen. Wij hebben natuurlijk ook, hebben ze ons uitgenodigd voor de coalitiebespreking om er mee te gaan. Toen hebben wij, als ik eerlijk ben, ook zelf gezegd, joh, als ik kijk naar de begroting en de financiën van de gemeente Zevenaar, denk ik dat het de komende jaren passen op de winkel is.
4: De middag van Connect, elke week.
3: Ja, ga verder. Ja.
2: Dat het passen op de winkel is, met name in deze periode. En ja, je ziet dat eigenlijk ook wel terug in het programma zoals het nu ligt. Want je constateert terecht dat er weinig nieuws staat. Sterker nog, hè, als er gekeken wordt naar schoolgebouwen die je fris en keurig wilt inrichten, dan wordt zelfs nog gezegd dat er ook weer naar bestaande gebouwen gekeken wordt. Ook dat is natuurlijk een hele andere uitgangspositie dan we de laatste jaren gehad hebben. Maar alles, ja, druipt er eigenlijk vanaf van, we moeten goed op de centen passen en niet gekke dingen doen. En vooral aandacht besteden aan de fusie en wat we kunnen concretiseren, zeg maar, tijdens de bespreking. Of je dat al kunt doen of niet kunt doen, dat gaan we doen. Maar op het moment dat er nieuwe investeringen komen, moeten we echt afwegen van, doen we nou A of doen we nu B?
1: Ja, nou is heel grappig, hè, dat in het stukje.
3: Ik ga je onderbreken, ja? Dan gaan we na het nieuws doen. Want dat was de reden waarom in 1 keer die reclame tussendoor kwam.
1: Oh jee.
3: Het is tijd voor het nieuws, het is 9 uur.
5: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.
3: Dit is Connect. Ja, meneer Van Delle, excuses voor het onderbreken. Maar ja, het is een verplichting om het nieuws te draaien. Ja, sorry. Maar we waren bij het coalitieakkoord gebleven.
1: Ja, nee, je hebt het door nieuws. Hè? Ik vind het wel aardig aansluiten. Je denkt, nou, er komt een nieuw coalitieakkoord. Er komen de nieuwe dingen. Ik snap ook wel, 4 van de 5 partijen zaten in de vorige coalitie. Dus je hoeft ook niet te verwachten dat 180 graden draait. Snap ik allemaal. Maar goed, luister. Sport en cultuur. Grappig stukje. We zorgen voor een tussentijdse aanpassing van het subsidiebeleid, zodat knelpunten bij meerjarige subsidies en bij de ondersteuning van schutterijen worden aangepakt. De harmonisatie van het subsidiebeleid wordt samen met de herindelingspartners voorbereid. Nou, interessant stukje, want de vorige periode hebben een aantal oppositiepartijen met name gevraagd om dat te doen. En de toenmalige coalitie zei van nee, daar willen we niet, doen we niks mee. En nu staat het in dat verhaal. Dan denk ik van ja, wie heeft dat dan bedacht? Of zo? Is dat om de oppositie tegemoet te komen? Hoe moet ik me dat nou voorstellen?
2: Ja, het is een voorstel wat de komende weken ook in de raad komt. Hè, de subsidie voor de schutterijen. Op zich, waar steeds over gesproken is in de raad, om dat misverstand misschien weg te halen, dat is dat wij gezegd hebben van, want wij waren een van de indieners van die moties van, moet die subsidie niet wat verhoogd worden?
1: Mm-hmm.
2: Je ziet natuurlijk, al het leven is duurder geworden. Bij verenigingen is alles duurder geworden. Kijk je alleen maar naar zeg maar, de kosten die ze kwijt zijn aan de gestegen kosten in de energiesector. En de investeringen die ze daarvoor moeten doen. Het is allemaal duurder geworden. En dat werd elke keer eigenlijk weggewaaid van, ja, wij horen niks van de verenigingen. Ze klagen niet. Ze zijn blij met het geld wat ze krijgen. Dus die verhoging die hoeft er niet bij. Terwijl gewoon blijkt dat die indexatie ten opzichte van de werkelijke indexatie zoals in de markt is blijven achterlopen. Dus daar waren de moties eigenlijk van de oppositie op gestoeld. In het verleden hebben ze wel eens aangegeven, we kijken ook naar nieuwe posities. Maar het is wel zo, je hebt een bepaalde subsidiepot. En er zijn natuurlijk meer verenigingen die opgericht zijn in de tussenliggende periode. En daarvan is altijd gezegd, ja, als de subsidiepot leeg is, is die leeg. En dan moet je maar wachten tot er weer wat ruimte komt of dat raad dat gaat verruimen. En dan kun je eventueel subsidies aanvragen. Hè. Dat geldt dus ook voor het gewone verenigingsleven. Alleen nu wordt er blijkbaar een uitzondering gemaakt, in dit geval voor de schutterijen. Omdat die misschien met 10, 11 verenigingen binnen onze gemeente vertegenwoordigd zijn, dat ze daar nu een aparte subsidie voor gaan invoeren.
1: Oké. Okay. Nou, goed voor de schutterij is in ieder geval goed bericht dat als dit wordt aangenomen doorgaat, dat ze dan iets meer ruimte krijgen en wellicht een stukje continuïteit gewaarborgd is. Er is nog één, en die wil ik even aan je vragen, Nanne. We gaan niet in over de persoonlijke situatie, want aangezien de persoon waar het over gaat er niet bij is en ik hem niet direct wat kan vragen, dat gaat om Toon Albers. Toon, hè, die haalde 437 stemmen. Die komt niet terug. Oké, dat kan. En dan komt er een andere wethouder, mevrouw Meintje Pluimers-Voeken. Eerder wethouder in Barneveld. En ja, we hebben een partij die heet Lokaal Belang. En die zegt ook lokale binding vinden we hartstikke belangrijk. En dan komt er een wethouder die lokale binding in de portefeuille krijgt, maar die komt absoluut niet hier in de buurt. Dat is bijzonder, vind ik. Maar ben ik daar verbaasd over? Of is dat een verbazing die wel de reden gedragen wordt?
2: Het is een verbazing, die hoort hem meer door onze gemeente heen. Er zijn meer mensen die daar vragen over stellen. Het is wel zo dat natuurlijk dat ik het heel vreemd vind dat je als lokale partij, ook nog de grootste partij, ben je jarenlang in Zevenaar geweest. Dat je niet in staat bent om een wethouder uit je eigen gemeente aan te stellen. Daar kun je vraagtekens bij hebben. Het is wel zo dat mevrouw Mijntjes wel voor een lokale partij gewerkt heeft in Barneveld. Ze zitten toevallig ook in hetzelfde netwerk waar ook lokaal belang in zit. Dat is voor de regionale verkiezingen eigenlijk en landelijke verkiezingen, waar ze dan ook wel die ondersteuning van krijgen. En via die contacten kennen ze deze mevrouw ook. Dus dat zal de link zijn, maar het blijft natuurlijk wel heel vreemd dat iemand van Barneveld naar de gemeente Zevenaar moet komen om in ieder geval het wethouderschap te vervullen. Maar je kunt pas iemand beoordelen als je gezien hebt wat ze gedaan heeft. En op voorhand daar positief of negatief in zijn. Laten we eerst maar eens gewoon kijken hoe ze het doet.
1: Snap ik. Nou, morgenavond worden de wethouders beëdigd, heb ik begrepen. Nou, ik ga er morgenavond even naartoe. Eens kijken of mevrouw Mijntje Pluimers-Voeken voor de microfoon kunnen krijgen. En dan een keer uitnodigen.
3: Ik wou net zeggen, als je dat dan toch voor de microfoon hebt, dan nodig er gewoon eens een keer uit.
1: Ja, dan kunnen we deze even kennis maken. En ja, misschien heeft ze een doosje eieren wat ze nog over heeft het Barneveld.
3: Ja, wie weet.
1: Ja, weet ik niet.
3: Nee, ik ook niet.
1: Nee, maar ik hoop niet dat het een koekoek is. Ja, want dat zou ook nog kunnen. Een koekoek die komt in het nest van Toon en die gooit Toon eruit of zo. Zou dat kunnen?
3: Wat je nu doet is doemdenken, Henk. Ik ga je gewoon dichtzetten.
1: Goed zo, dank u.

0: Dolly Parton en Kenny Rogers. Islands in the Stream. Ja, bij ons nog steeds in de studio. Meneer Van Delle van Wijs. Wij zijn Zevenaar. En nou ja, je hebt zojuist met Henk eigenlijk zo kort het coalitieakkoord een beetje doorlopen. Wat kunnen we van Wijs gaan verwachten de komende periode?
1: Dat is moeilijk aan te geven. Ik denk dat Wijs gewoon haar eigen koers gaat varen in deze periode. We hebben in het voortraject van deze uitzending hebben bijvoorbeeld gehad over de motie van de kermissen. Dus je zult je daarmee moeten onderscheiden. Er staat niet echt iets in het coalitieprogramma waarvan je zegt, ja, daar kun je feitelijk op tegen zijn. Het is allemaal op hoofdlijnen. Het is allemaal heel vaag. Aan de ene kant kan dat heel veel vragen oproepen. Aan de andere kant geeft het een college heel veel ruimte, zeg maar, om de invulling eraan te geven. En dan moet je als raad maar wachten van, is dat ook hetgene wat je ervan verwacht had? Dus dat is het moeilijke, vind ik, een beetje van het coalitieakkoord zoals het er nu ligt. Maar gewoon woningbouw, ja, wie kan daarop tegen zijn? Hè? Daar kun je dus als oppositie in mijn optiek ook niet op tegen zijn. Maar wat wel kritisch is, je kunt bijvoorbeeld kritisch kijken naar de ontwikkelingen bij Enghuizen. Wat een discussiepunt is, moet het spoor van Oud-Zevenaar naar Zevenaar Centrum, moet het nou open blijven of moet dat uiteindelijk dicht? En dat zijn wel zware discussies waar je volgens mij flink toegevoegde waarde kunt hebben. We zullen natuurlijk onze stem zeker laten horen in het dossier van de herindeling. Daarvan hebben wij steeds gezegd, we staan er niet echt negatief in, maar we willen wel eerst kijken, waar zeggen we ja tegen? Wij hebben in het voortraject, wij hebben de fusie ook begeleid, zeg maar, als wethouders van Rijnwaarden en Zevenaar. Daar hebben we toen wel gezien, toen zat ik nog bij Lokaal Belang overigens, maar toen hebben we wel gezien dat er een aantal zaken waren waar we toen niet mee eens waren. Toen zijn we als grootste partij naar de provincie toegegaan en hebben we gezegd, joh, je moet ons ergens tegemoet komen, want anders denken wij niet dat wij gaan instemmen met deze fusie. Nou, nu heeft iedereen eigenlijk al op voorhand Hosanna geroepen en we stemmen ermee in. Ik denk dat straks iets extra's krijgen van de provincie daarin een hele lastige wordt. Dat is ook precies de reden waarom wij voor die situatie gekozen hebben, steeds gezegd hebben van nee, tenzij, hè, we willen eerst gewoon zien wat het is, dan heb je nog wat te bepraten. Dus dat is denk ik een hele belangrijke, van hebben we onze huid straks niet te goedkoop weggegeven, hè? Want je kunt maar één keer onderhandelen met de provincie, dus daar moet je goed naar kijken. Wat van belang is voor onze inwoners, ja, je ziet nu eigenlijk wat de opkomst is, hè? We hebben nu 3 of 4 van die bijeenkomsten gehad, waarbij de inwoners de kans hebben gehad om zich te laten voorlichten over van nou, stel maar wat vragen over de fusie en wat zou het eventueel voor mij kunnen betekenen. Maar ik geloof dat bij elke opkomst de ene 3, de andere 4 en de andere 7. Je ziet gewoon dat het leeft niet echt bij de mensen. Maar ik denk dat het veel meer bij mensen gaat leven. Op het moment dat je gaat zeggen, ja, maar je bent straks gewoon €300 of €400 per jaar duurder uit. Simpelweg omdat je andere gemeentes daarin moet compenseren. En dat zicht hebben de inwoners eigenlijk niet. Hebben wij ook niet. Ja, en daar zal volgens mij nog wel gewoon een discussie over gevoerd moeten worden.
2: Ja. Ja, je had het net even over de provincie. Hè? Nou speelt er een wel iets aardigs. De provincie heeft zo'n, dacht ik, 10 miljoen apart gezet voor doortrekking van het Witte Kruis. Maar dan moet het wel binnen een jaar of 4, 5 gebeurd zijn. Heb je nou het idee dat dat gaat gebeuren?
1: Nou, dat is natuurlijk sowieso al een heel, heel raar systeem. Hè? Want het Witte Kruis was eigenlijk al toegezegd door de provincie bij de herindeling, zeg maar, tussen Zevenaar en Rijnwaarden. Nou, toen de fusie beklonken was, toen was het bij de provincie plotseling een iets ander beeld. Toen zei men, we weten eigenlijk niet meer helemaal zeker van of we dat wel gezegd hebben. De betreffende portefeuillehouder, dat was toen de heer Marking, die heeft daarna vrij vlot daarna ook, zeg maar, zijn functie ingeruild, hè, bij de provincie. Dus dan is de kennis en de afsprakenkennis blijkbaar ook in één keer weg. We hebben wel, voordat we gezegd hebben van we gaan dit fusietraject in, hebben we gezegd, eerst moeten de problemen van de oude fusie maar eens opgelost worden. Nou, op basis daarvan is toen gezegd, oké, de provincie komt met iets. Nou, die zijn dan nu gekomen met een bedrag van 10 miljoen. Maar de verwachting is dat we iets van 27 miljoen uiteindelijk nodig hebben als je dat wil doen zoals we het graag zouden willen doen. Nu is er natuurlijk wel een mogelijkheid dat de gemeente Zevenaar daar zelf ook het een en ander aan kan doen. Hè? Want ik weet niet of je het weet, maar zeg maar in die bebouwde kom bij Babberichten wil men graag op een langere termijn ook woningbouw realiseren. Dan kun je dat in ieder geval combineren. Als je daar de infrastructuur aanlegt, kun je die combineren, zeg maar, met een stukje verlenging eigenlijk van de weg die daar langs moet lopen. Dus op die manier kun je met gemeentelijk geld nog wel wat doen. Maar je zult ook naar landelijke subsidies op moeten realiseren. Nou, we weten op dit moment allemaal hoe het landelijk allemaal loopt. En dan loopt het geld ook niet over de blinden heen. Dus ik denk dat de wethouder, en dat is dan onze nieuwe wethouder waar we het net over gehad hebben, die zal daar denk ik flink aan de bak moeten om te zorgen van gaan we ergens geld los krijgen. Ja, en dan is 5 jaar, dus ik zie dat we hier nu al 8 jaar gesproken hebben over dat we die subsidie van die provincie gekregen hebben. En dat geldt uiteindelijk maar 5 jaar. Dan moet er in 5 jaar wel wat gebeuren. Weer dat realiseren. Dus ja, spannend.
2: Nou, laten we hopen dat er geen rood kruis door het witte kruis gaat.
0: Nee, ja, dat is een hele goeie. Ja.
2: Nanne van Delle, dank voor de komst.
1: Ja, jullie voor de uitnodiging.
2: En wij gaan zeker de coalitiepartijen nog eens even bevragen over het coalitieakkoord.
0: Zeker, gaan we doen. Dankjewel.

0: Hashtag that power, will I am en Justin Bieber hier op Connect. Ja, de gemeente Doesburg die kan opgedeeld worden in grofweg 3 gedeelten die elk dus over een eigen supermarkt beschikken. Albert Heijn zit namelijk in de binnenstad en heeft de wens om daar fors uit te breiden. Eigenaren van de keten en in de Hanzestad zijn de broers Gerald en Twan ten Haven. Eveneens eigenaar van Becedo Vastgoed. De broers hadden plannen voor een uitbreiding van bijna 1300 vierkante meter naar zo'n 2500 vierkante meter winkeloppervlakte. Alleen deze plannen vielen echter in het water. Ja, de betreffende grond was eigendom van de gemeente Doesburg, die dus zelf bepaalde aan wie het de grond zou verkopen. Ja, belangstellenden waren Becedo Vastgoed en Ecoma Onroerend Vast. Ja, en dat is dan weer... Becedo is van de Albert Heijn en Ecoma is van de DK-markt. Ja, Becedo stelde dat ze geen eerlijke kans kregen van de gemeente om de felbegeerde bouwgrond te bemachtigen. En op basis van dit gevoel van onrecht spande de vastgoedtak van Albert Heijn ten Haven in 2025 een kort geding aan tegen de gemeente Doesburg. De grond was inmiddels verkocht aan Ecoma, die op de locatie een DK-markt filiaal bouwde. En Ecoma liet zich voor het kortgedien niet uit het veld slaan en presenteerde begin 2026 haar plannen voor de ontwikkeling van de supermarkt aan de gemeente. Het gerechtshof oordeelde afgelopen week dat de gemeente Doesburg voldoende heeft onderbouwd dat er in de wijk Beinum ruimte is voor slechts 1 supermarkt. Het bestaande DK-marktfiliaal in de wijk mag nu vernieuwd, verplaatst en vergroot worden.
1: Dat is hartstikke fijn.
0: Ja, dat is op zich... Wij hebben deze discussie eigenlijk een beetje... Eind vorig jaar, net voor de gemeenteraadsverkiezingen... hebben we dit met stadspartijen hebben we het erover gehad.
2: Klopt.
0: En nu heeft dus wat de stadspartij eigenlijk ook al een beetje liet doorschemeren... de juiste partij gewonnen.
1: Ja, de juiste partij heeft gewonnen. Trouwens, ja, in Doesburg speelt nog wel meer, hè?
0: Wat dan?
1: Nou ja, weet je, ze hebben een extra wethouder. Ja, ze hebben een extra wethouder.
0: Wacht even. Alle gemeentes moeten gaan bezuinigen.
1: Ja.
0: En de gemeente Doesburg hoeft niet te bezuinigen?
1: Ik weet het niet. Dus daar heeft onze... Nathalie van de SP die heeft daar een opmerking over gemaakt. Die gaan we even volgende week in de uitzending trekken. Om eens even te horen hoe dat nou zit.
0: Ja. Daar ben ik wel even heel benieuwd naar.
1: Ja, en als het goed is, maar dan moeten we nog even definitief vaststellen. Hebben we volgende week ook Wendy Lokhorst van het Forum uit Zevenaar. Die ook wat komt vertellen over haar visie op het coalitieakkoord in Zevenaar. Dus dan hebben we ook weer een volle uitzending.
0: Hebben we ook weer genoeg te doen.
1: Ja, het is helemaal te gek. Hey, weet je wat ook wel aardig is? We gaan ook nog eventjes achter het verhaal aan in Arnhem. Want daar heeft Marcouch toch wat... problemen met stroperige asielprocedures. Er is een hele hoop gedoe met je hangjongeren. Jongeren die daar dingen doen die dan namen volgens Marcouch niet voldoende begeleid worden, waardoor ze lopen te etteren. Gaan we ook even achteraan.
0: Ja, terwijl ze in Arnhem wel weer opvangschepen... daar hebben ze het contract mee verlengd en 2 nieuwe opvanglocaties hebben ze geopend.
1: Ja, maar het schijnen dus met name Syrische jongeren te zijn die niet direct uit Arnhem komen, maar ook uit andere plaatsen en die dan met de trein deze kant op komen en hier komen etteren.
0: Nou, lekker dan.
1: Ja, lekker dan. Gaan we even achteraan nog.
0: Ze kennen geen grenzen.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. De Chileense autoriteiten hebben een recordhoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan. En een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het wisselvallig. Vooral in het oosten en zuidoosten komen eerst nog stevige buien voor. Lokaal met onweer, hagel en flinke windstoten. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en ontbreekt zelfs af en toe nog even de zon door. Vannacht zijn er opklaringen, maar ook enkele buien mogelijk. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het noordoosten tot ongeveer 10 graden aan zee. Morgen begint met geregeld zon, al kan in het oosten nog een enkele bui vallen. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en later volgt een regengebied dat 's avonds over het land trekt. Het wordt fris voor juni met 17 tot 18 graden. De vrijdag verloopt grijs en nat, maar vanaf de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger met af en toe zon. Ook richting het weekend ziet het weerbeeld er beter uit. Er is nog kans op een enkele bui, maar droge perioden krijgen steeds vaker de overhand. En daarbij loopt ook de temperatuur op naar zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Deze plaat na ruim 40 jaar weer enorm populair in 2026. Billie Jean, Michael Jackson. Ja, en hoe komt dat zo? Nou ja, dat is de biopic van Michael die uitgekomen is in april. En ja, daar stond natuurlijk, kwam deze natuurlijk ook voorbij. En dat heeft ertoe geleid dat in mei 2026 Billie Jean gewoon op nummer 1 stond van de wereldwijde daglijsten van Spotify. En bovenaan in de Billboard Global 200 stond. Ja, hoe een nummer uit begin 1983 nu dus weer. En sommigen verafschuwen de social media. Hè, vinden ze maar helemaal niks. Maar ja, het kan dus ook gewoon voor artiesten een enorme boost geven. Nou ja, zo zie je het bij Billie Jean, hè. Doordat er veel filmpjes en dingetjes op TikTok en op social media verspreid werden, gingen ze viraal. En ja, op dit moment is er gewoon sowieso een trend waarbij jongeren vaker naar de muziek uit de jaren 90, 2000 hè, en een beetje van de 80, jaren 80 luisteren. Dus ja, wat dat betreft, heel mooi voor God hebben zijn ziel, Michael Jackson.

Satanic Street Preachers, and If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Ja, Lions Club De Liemers die organiseert 21 juni de jaarlijkse autorally. En dit is een bijzondere editie. Lions De Liemers Clubs die viert namelijk haar 50-jarig jubileum. En zet zich in voor een ambitieus regionaal doel. De volledige opbrengst van de rally van dit jaar komt ten goede aan een gezamenlijk initiatief van het Rijnstaten Vriendenfonds en de Stichting Vrienden van het Slingeland voor de aanschaf van innovatieve quick-up beamers voor de kinderafdeling van beide ziekenhuizen. Ja, met deze bijzondere voorziening kunnen jonge patiënten tijdens behandelingen en ziekenhuisopnames worden afgeleid en ontspannen door middel van rustgevende beelden, verhalen en interactieve projecties. De systemen dragen aantoonbaar bij aan het welzijn van kinderen in vaak spannende en emotionele periodes. En omdat voor dergelijke voorzieningen geen reguliere overheidsgelden beschikbaar zijn, zijn fondswervingen en maatschappelijke initiatieven essentieel. Het doel van de rally is om beide ziekenhuizen één quick-up systeem inclusief meerjarig service- en onderhoudscontract te kunnen aanbieden. Nou, een mooi initiatief van Lions Club De Liemers. En 21 juni, de jaarlijkse autorally van de Lions Liemers Club.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle 4 de WK-schaatsen in 1 stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoenen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect.
0: Een lekkere lange lente.
2: Dit is Connect.
3: You know what? Lucas and Steve, Black Street, no diggity, no doubt. Shorty

Lucas en Steve samen met Blackstreet en No Diggity hier op Connect. Ja, eerlijk is eerlijk. Heb je al een beetje kriebels? Morgen gaat het van start. De FIFA World Cup 2026. Met de openingswedstrijd in Estadio Azteca zal morgenavond om 10 uur de bal aan het rollen gebracht worden tussen Mexico en Zuid-Afrika. Ja, en dan kijken we even verder, want zondag 14 juni om 10 uur 's avonds speelt Oranje tegen Japan. Zaterdag 20 juni om 7 uur spelen ze tegen Zweden. En vrijdag 26 juni om 1 uur 's nachts, oftewel in de nacht van 25 op 26 juni, om 1 uur 's nachts tegen Tunesië. Dat zijn in ieder geval de eerste drie poolwedstrijden van het Nederlands elftal tijdens dit WK. Ja, en eigenlijk moet dat gewoon een beetje kriebelen en dat moet een beetje komen en dat moet een beetje voelen en je moet erin meegesleept worden. Nou ja, hoe kan het anders dan deze? Samuel Welte en de Leo, die komt eraan.

Maxwell en Ingrosso, Sun is Shining, hier op Connect. Ja, de gemeente Arnhem is eigenaar geworden van het oude pand van Scalabor aan de Driepoortenweg. Ja, de aankoop door de gemeente is in principe geen verrassing. Op een groot bord van de makelaar bij het oude Scalabor-pand stond al enige tijd aangekondigd dat het bedrijfsgebouw verkocht was. Ja, de gemeente Arnhem was vanzelfsprekend de meest logische koper voor het complex. Ja, het pand aan de Driepoortenweg op het bedrijventerrein Het Broek bestaat in totaal uit een oppervlakte van ruim 32.000 vierkante meter. En die ruimte is de komende tijd hard nodig als transformatieruimte voor bedrijven die weg moeten vanaf Rijnpark. Voor 2030 wil de gemeente ruim 2000 woningen realiseren op Rijnpark. En dat betekent dat veel bedrijven daar op korte termijn weg moeten. Een van die bedrijven die op korte termijn weg moet is Van Houtum Recycling. En een paar jaar geleden was er al sprake van dat dit oer-Arnhemse bedrijf naar deze locatie zou verhuizen. Dat is destijds afgeketst, maar het zou dus goed kunnen dat Van Houtum hier alsnog naartoe verhuist. Kortom, de gemeente Arnhem is een pandje rijker. Het oude pand van Scalabor aan de Driepoortenweg is nu van de gemeente.

terug naar 1999. Een Liquido en een Narcotic hier op Connect. Ja, de politie heeft gisteravond een 21-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. Ja, de oplichting begon gisteravond rond 8 uur 's avonds, toen het slachtoffer een bericht ontving van de zogenaamde bank. In het bericht werd de man gesommeerd om telefonisch contact op te nemen. En tijdens het gesprek met een nepbankmedewerker werd de man wijsgemaakt dat er problemen waren met zijn rekening. Hij kreeg de instructie om zijn bankpas in een envelop te doen en die vervolgens door een andere medewerker aan de deur zou worden opgehaald. Ja, kort na het telefoongesprek verscheen er inderdaad een vrouw bij de woning van het slachtoffer. En zij nam niet alleen de bankpas, maar ook de telefoon van de man mee. En toen de aannemer na het vertrek van de vrouw zijn familie belde, ging daar direct alle alarmbellen rinkelen. De familie handelde direct door de bankrekeningen te blokkeren en de live locatie van de telefoon te monitoren. Hieruit bleek dat de telefoon zich nog steeds in Arnhem bevond. En met deze informatie kon de politie dus gericht in actie komen, wat uiteindelijk leidde tot een arrestatie van de 21-jarige verdachte aan de Compagniestraat. Ja, politie en banken benadrukken dat dit type fraude vaker voorkomt en geven advies om slachtofferschap te voorkomen. Een bank zal nooit vragen om een pincode door te geven, software te downloaden of een bankpas mee te geven aan een medewerker aan de deur. Mocht er daadwerkelijk iets mis zijn met een rekening, dan kan een bank deze zelfstandig blokkeren zonder dat de klant daarvoor handelingen hoeft te verrichten. Kortom, mensen, ik zeg het nog een keer, blijf alert in dit soort dingen. En mensen die dit soort scam en een oplichting doen, stop er nou eens mee.

Olivia Rodrigo en Drop Dead hier op Connect. Ja, Free Your Mind is nog maar nauwelijks afgelopen en de volgende editie is alweer aangekondigd. Ja, de organisatie laat namelijk weten dat het populaire dancefestival ook in 2027 terugkeert naar de Stadsblokken in Arnhem. Kaartverkoop begint met een voorverkoop op maandag 15 juni om 5 uur 's middags. En bezoekers kunnen zich vanaf nu alvast registreren voor deze pre-sale. Ja, afgelopen weekend vormde de Stadsblokken opnieuw het decor van een van de grootste dance-evenementen van Oost-Nederland, Free Your Mind. Ja, en Free Your Mind die behoort daarbij tot het langslopende technofestival van Nederland en wordt sinds 2004 georganiseerd op het terrein aan de Rijn, direct naast de John Frostbrug. Het festival trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar Arnhem voor een mix van techno, house en hard techno. Ja, tijdens de editie van dit jaar stonden verspreid over meerdere stages tientallen artiesten geprogrammeerd. Onder meer artiesten als Reinier Zonneveld, Cynthia Spearing en Cruelty stonden op het programma. Kortom, ja, Free Your Mind 2027. Gewoon weer. Stadsblokken, Arnhem.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. De Chileense autoriteiten hebben een recordhoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle vier de WK's schaatsen in één stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Relatie en Hideaway hier op Connect. Ja, en dan is het inmiddels 10:30 geweest. Dus we gaan langzaam richting het eind van deze Connected op deze woensdagavond. Ik heb nog wat hele lekkere platen voor je. We gaan zo meteen nog even van de zomer genieten alvast. Hè? Maar dan wel terug met de zonnentans van Klankcarousel. Ik heb Imaanbek nog voor je. Maar eerst prachtige strot van Sia. En dan de muziek van Afrojack Ronde. Awake Tonight.

Christina Aguilera en Dirty hier op Connect. Ja, WK komt eraan. Al die wedstrijden, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Ga je ze allemaal kijken? Ga je toch ook nog wel je nachtrust pakken? Want ja, er zijn ook wedstrijden gewoon om 4 uur 's nachts, om 6 uur 's ochtends. Hoe ga je dat doen als je een fervent WK-fan bent? Slaap je dan overdag? Je moet toch ook nog werken? Nou ja, laat het me even weten hoe jij kijkt tegen het WK aan. Hoe gaan we dat doen met al die wedstrijden? 0316-333-333. Stuur daar je appje even naartoe. En dan, laat het me even weten hoe jij daar tegenaan kijkt. Zometeen hier op Connect, Son en Tans van Klankcarousel. Maar eerst heb ik hier Imaan Beck en Bayern.

Gedankenkarussell. Sonnentanz op Connect. Daarmee komen we aan het eind van deze Connected op deze woensdagavond. Niet getreurd. Volgende week. Zelfde tijd. Zelfde zender. Gewoon weer een nieuwe. Ik heb nog twee platen voor je. En dat is, we starten zo meteen met Ida Engberg en Disco Volante. En daarna trekken we even onze, nou ja, Nike's toch wel even aan voor Tokyo Ghetto Pussy en I Kiss Your Lips. Ik zeg tot volgende week.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect, overal thuis.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een eurojackpot-speler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group Nune terug. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. En een eurojackpotspeler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group Nune terug. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. De bekende kleurcodes als geel of oranje worden niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. De bekende kleurcodes als geel of oranje worden niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.